0: klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: use my shoulder. Maybe we're the ones who are getting older, but it's just getting older.
1: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel. Iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af, en de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
4: Omroep Archipel. Me gusta mi reggae.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hekkert verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in Nederland. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
4: Omroep Archipel.
5: Oh boy.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en twee agenten raakten gewond. Uit angst voor hun veiligheid laten de bedreigden weinig details los. Buurtbewoners melden bovendien dat familieleden van vader en zoon G al jaren geleden afstand van hen hebben genomen en hen beschouwen als rotte appels van de familie. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen moeten verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waar ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant heeft namelijk te maken met hoge kosten en overcapaciteit. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de twee voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op autorondel bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Waar je uit je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet

0: Kamervergadering komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de twee voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

my hope. But I can't drink the pain away. No, I can't snort the pain.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken richtte geen schade aan. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. De incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties werden opgeëist door extreemlinkse organisaties. 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet kan bewegen. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat er stikstof... Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet

0: bij een tekort aan donororganen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af, en de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de drie bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft driekwart jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: skin. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de drie bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft driekwart jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Bent op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
3: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen die in en rond Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op twee agenten. Van de 34 die zijn aangehouden worden er vandaag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of ze langer vast blijven zitten. De verdachten zitten nog aan volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. Daarom deelt het OM weinig informatie over de zaak. Vakbond FNV kondigt aan dat Heineken-medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude maandag 3 uur zullen staken, van 10 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. De actie richt zich tegen kabinetsplannen over sociale zekerheid. De FNV benadrukt dat werknemers moeten kunnen rekenen op een stevig sociaal vangnet. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op omdat de fastfoodketen regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van 625.000 euro per overtreding. En Mariette Hamer, voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en eerder Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, wordt lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Ze volgt Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde de politiek te verlaten na de komende provinciale statenverkiezing. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden, meldt de politie. Iemand anders raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat, is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. Het OM verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en een Belg. Vandaag worden ze voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Sinds gisteren zijn bij gevechten in Jemen tussen Houthis en regeringstroepen 81 mensen omgekomen. De Houthis voerden aanvallen uit op kustgebieden om zo controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een drukke scheepvaartroute die belangrijk is geworden door de blokkade van de straat van Hormuz. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op omdat die regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van €625.000 per overtreding. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Een hele goede middag. We zijn er. Wat een zaakje, wat een tuchtje. Inderdaad, AA van 4 september 2026. Ik sta een beetje zacht. Ik vind het een beetje zo. Ja, zo is het een beetje.
1: Goedemiddag.
0: Jan tegenover mij.
1: Hallo. Hallo. Ja, we zijn wat later deze keer. Het is inmiddels al 4:20.
0: Wat een zootje.
1: Nou ja, kijk, er moet wel eens wat onderhoud gepleegd worden aan apparatuur. Mm-hmm. En dat was vanmiddag zo. En dan liep het een beetje uit. Uiteindelijk ben ik blij dat alles weer is opgelost. En het is een verbetering, hè, uiteindelijk.
0: Ach, jongen,
1: waar we mee bezig waren vanmiddag, deze verbetering.
0: Het is 100% beter.
1: Voor alle boze telefoontjes die we hebben gehad, excuses, maar we zijn er. Archipel Actueel is weer in de lucht. En wat gaan we doen? Nou, eigenlijk hetzelfde zoals iedere week. We gaan het nieuws doornemen van Goeree en Overflakkee. Ja, en wat is dat nieuws? De omloop is geweest, dat was natuurlijk vorige week. Mm-hmm. Kunnen we misschien nog even op terugblikken, misschien wel leuk. Ander nieuws is dat de brandweerkazerne in Oude Tongen is naar een renovatie heropend. Brugklassers komen bleu binnen, maar wedden snel. En we gaan het hebben over de Amerikaanse rivierkreeft. Nou, dat en nog veel meer in deze aflevering van Archipel Actueel.

0: We kijken altijd naar de apps en alle nieuwsberichten vanuit de archipel. Alleen dit is een groot ding eigenlijk. Want ze hebben de moordenaar van Tupac Shakur berecht. Ik zeg het zelf maar.
1: De credits naar de redactie.
0: Ja, zeker.
1: De redactie had hem ook. Bendelid na 30 jaar veroordeeld voor moord op rapper Tupac.
0: Here we go. Ja, nou, dat was het eventjes.
1: Nou ja, 30 jaar, dat heeft al even geduurd dan.
0: Dat heeft heel erg geduurd, maar hij heeft zijn eigen glazen ingegooid, heb ik begrepen. Door een boek te schrijven en alles op te biechten van hoe het is gegaan en dat soort dingen. Oh, ook nog wat podcastjes gedaan waarin hij bekende en eigenlijk uitlegde hoe hij het heeft gedaan en allemaal. Dus hij heeft het geen eens zelf gedaan, hij was de opdrachtgever. En iemand anders heeft het gedaan en die gaan ze waarschijnlijk nooit meer vinden. Zo is een beetje het verhaal, maar hij wordt er wel verantwoordelijk voor gehouden.
1: Nou, dat was dus de hintplaat.
0: Ja, de hintplaat. Of de raadplaat. Voor je girls. Ja. Nee, hintplaat.
1: Hintplaat.
0: Laten we nou even...
1: Even consequent zelf, consistent zijn.
0: Het is allemaal zo'n rommeltje.
1: Ja. Voor de mensen die denken, de hintplaat. Maar dat hebben we elke week. Dus elke week is een hintplaat. Ja. Dan moet ik raden. Daar beginnen we mee.
0: Ja. Ik kies hem en meestal aan de hand van een lokaal ding.
1: Ja.
0: Maar dit keer niet.
1: Dit keer niet. Nee, ik dacht, het kan ook nog gaan over Californië. Want daar is ook een van de grootste bierblikjesroof... heeft dat plaatsgevonden.
0: Oh, die is ook wel leuk, ja.
1: Ja, die had ik ook nog even gezocht. Want ik zat natuurlijk te zoeken op Google van... nou, oké, waar zal het over gaan?
0: Dat is eigenlijk verboden, hè?
1: Wat?
0: De hintplaat googelen.
1: Oh, toch?
0: Ja.
1: Oh, dat is tegen de spelregels.
0: Maar omdat het een hele rare uitzending is...
1: Ja,
0: lekker kort
1: precies.
0: Ook.
1: En we zijn al half vijf, we zijn nog maar net begonnen.
0: Willen we opschieten, ja.
1: Maar Evie heeft deze keer de hintplaat geraden.
0: Oh, zo.
1: Een van onze journalisten.
0: Zij krijgt de prijs.
1: Ja, en die is...
0: 50 euro, hoor ik.
1: Nou, kijk, dat is aardig. Ik denk dat het een borrel wordt. En iedereen is uitgenodigd trouwens.
0: Ja, leuk.
1: Mocht je luisteren.
0: Kom langs.
1: Welkom bij de studio van Omroep Archipel voor de borrel. Ook dank aan... onze vrijwilliger Erik, die is vanmiddag bezig geweest...
0: Omroepmedewerker, zeggen we tegenwoordig.
1: Ach, inderdaad. Ja, precies. Maar je blijft wel een vrijwilliger. Dat is weer een...
0: Ja, maar dat geeft ook niet.
1: Nee, in het beleid hebben we gisteren toevallig gehoord in de gemeenteraad. Mm-hmm. Ik zal er niet te lang over uitweiden, maar dat is wel politiek nieuws... wat we natuurlijk ook behandelen. Gisteren is onder andere dus gesproken over de lokale omroep. Mm-hmm. Daar gaat het dus ook over wat voor beleid voer je in je organisatie over vrijwilligers. Ja, en wij noemen dat dus omroepmedewerkers. Mm-hmm. En het ging ook over de plastic afvalscheiding.
0: Ja.
1: Nou goed, daar gaan we binnenkort over berichten op onze website. En dat was een presentatieavond. En volgende week dan is er een raadsvergadering. En zo wisselt dat elkaar af. Nou, ik had het erover de omloop vorige week. 26 uur lang radio. En positieve reacties ontvangen. Mensen vonden het erg leuk om de omloop weer op deze manier te volgen. Dat is eigenlijk wel een soort van traditie. Ik weet niet tot hoever die teruggaat, weet je dat? Dat de omloop via de radio werd verslaan.
0: Ja, dat is denk ik vanaf... Erik, wat denk jij? 90? De omloop van Flokkee uitzenden? Bij Radio Flokkee iets van... ik denk van 19... Nou, misschien iets later. In ieder geval in de jaren 90 ergens. Vroeger, jaren 90.
1: Ja, precies. Nou, de oudere lokale omroepen die hebben dat al gedaan destijds. Mm-hmm. En ik zie het echt wel weer als een traditie die wordt voortgezet. Het werd goed op een andere manier. Het werd goed ontvangen.
0: Zeker.
1: En er zijn meer mogelijkheden vandaag de dag.
0: Absoluut.
1: Zoals een live blog, dat hebben we gedaan. Dat is ook heel erg bijgehouden door de mensen. Mm-hmm. Met live beelden. Die vanuit verschillende locaties werden verzorgd. En er hangt tegenwoordig een webcam hier in de studio. Oeh. En die werd ook weer uitgezonden op internet en op televisie.
0: Gezien.
1: Nou, dat is een voorproefje voor Visual Radio, zoals het dan heet.
0: Ja.
1: Dan kan je meekijken in de studio. Nou, dat kan nu nog niet. Dus wij moeten vertellen wat we zien. En dat is vooral een beeldscherm met informatie over het volgende bericht. En dat gaat over de brandweerkazerne Oude Tongen, die na een renovatie heropend is. Dat is gisteravond. De kazerne is gemoderniseerd en verduurzaamd tijdens de werkzaamheden aan de gemeentewerf van de gemeente. De brandweer maakt gebruik van een deel van het pand. En tijdens de renovatie zijn onder meer de gevel geïsoleerd en een nieuwe deuren geplaatst. Ook de garage, sanitaire voorzieningen, lesruimte en keuken zijn vernieuwd. En daarnaast is de werkplaats aangepast aan de huidige eisen van de arbeidsomstandigheden. De heropening vond plaats kort na het overlijden van Adrie Vis, een brandweervrijwilliger van Post Olympia. Het nieuws heeft veel collega's geraakt en daarom had de bijeenkomst een ingetogen karakter. Burgemeester Ader Groteboer-Dubbelman en Arjen Lithooy, directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waren bij de heropening aanwezig. En zij overhandigden een gegraveerde steen aan de brandweerploeg. En de post kreeg daarnaast een wandkunstwerk met foto's van eerder inzetten van de brandweer in Oude Tongen. Ben je er ooit wel eens geweest?
0: Nope.
1: Nee, het is wel bijzonder, omdat die inderdaad in de gemeentewerf zit.
0: Oh.
1: Als je de nieuwe rotonde midden in Oude Tongen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, je gaat eigenlijk de industrieterrein op. Hè?
0: Ja, ja, precies.
1: Daar is het. Mm. Ja. Ander nieuws. De formateur die heeft geholpen bij de nieuwe coalitie.
0: Ja.
1: Nieuw college van gemeente Goeree Overflakkee. Die gaat provincie Zuid-Holland besturen.
0: Ja, ik las het, ja. Ja.
1: Robert Thieman van de BBB heeft die... om zijn stempel te drukken op de gedeputeerde staat in Zuid-Holland. Zeg dat goed? Een half jaar heeft de nieuwe om zijn stempel te drukken. Ja, dat is ja, precies. Ik zocht even dat haakje. Maar het gaat erom dat het dus een korte periode is. Het is een half jaar dat hij dit dus gaat doen. Hij zei van nou, ik ben hiervoor gevraagd. Dus ja, ik... Nou ja, het kwam op mijn pad.
0: Dan doe je dat.
1: Bijvoorbeeld, ja. Hij werd woensdag 2 september definitief geïnstalleerd. Een meerderheid van de statenleden stemde voor zijn aanstelling. En nogmaals, hij stak naar eigen zeggen niet zelfs de vinger op om aan de slag te gaan. Voor dit soort zaken word je benaderd om mee te doen aan het selectieproces.
0: Oké.
1: Dat hebben wij.
0: Een eervolle baan, denk ik, toch, uiteindelijk?
1: Dat denk ik, ja. Ja, dat,
0: kort ook?
1: Nou ja, half jaar.
0: Ja.
1: Ja, precies. Even kijken wat er na dat anderhalf jaar gaat gebeuren. Even kijken, het wordt spannend de komende maanden. En een najaar ronde langs alle provincies om te praten over stikstofaanpak. Dat is dan weer de minister van D66. Nou ja, goed, al het nieuws te lezen op omroeparchipel.nl. We krijgen ook veel tips binnen via redactie@omroeparchipel.nl en de app. WhatsApp 0187-6095-12. Dat is heel erg interessant. Want mensen die komen wel eens wat tegen. Zoals de rivierkreeft in verschillende dorpen op het eiland. En dat is de Amerikaanse rivierkreeft.
0: Ja.
1: En een van onze redacteuren die was niet echt heel erg gecharmeerd van de beelden die wij opgestuurd kregen.
0: Oh.
1: Want dat waren dus de rivierkreeften die op beeld met hun scharen zo omhoog bezig waren. En dat ik heb nog nazorg moeten leveren voor deze collega. Okay. Dat was nogal beangstigend blijkbaar.
0: Oh, ze zijn trouwens wel heel lekker om te eten.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat is zo.
1: Nou, dat vroeg dus collega...
0: Een collega.
1: Dat is erg. Sorry, de collega van Rijnmond. Ruud, sorry Ruud.
0: Oh, Ruud.
1: Ruud de Boer. Ja, maar ik was in de war met Ruud van Os.
0: Van Os.
1: Dus allebei Ruud, maar ja. Ruud van Os, dat is de hoofdredacteur. En Ruud de Boer, de programmamaker van De Boer op bij Rijnmond. En die vroeg mij vanmorgen in de uitzending van... Oké, heb jij die rivierkreeft dan ook wel eens gegeten? Want dat zou dan wel eens een oplossing kunnen zijn van het probleem. Hmm. Eet ze allemaal op. Nou, dat is natuurlijk te makkelijk gedacht. En de beestjes, die graven dus allerlei gaten. En dat is natuurlijk heel erg link voor de dijken.
0: Ja.
1: Dus er moet wel wat gebeuren, maar dat is nog niet zo heel makkelijk. Nou, meer informatie op onze website, omroeparchipel.nl. De week door met
0: Archipel Actueel. Ja, naast alle berichten hebben wij natuurlijk ook gewoon nieuwe muziek. Leuk altijd. De nieuwe van... Helene Fischer.

0: Ja, Duitse muziek in ja, de show, het programma. Ik ga er gewoon van hakkelen. Het is de nieuwe van Helen Fischer. En die ken je nog wel van Atemloos door die nacht.
1: Dat was hem, ja.
0: En deze heet dan Aan meiner Seite.
1: Hij lijkt wel heel erg op Atemloos, moet ik zeggen.
0: Ja, ik vind Atemloos wel een stuk beter, hoor. Toch?
1: Ja, want je ziet het vaak, dat men natuurlijk de bestaande hit weer probeert te hermaken.
0: Te kopiëren, inderdaad, ja.
2: Wat is er te doen op het eiland? Archipel actueel.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Vandaag is de Boerenlanddag en trekkerwedstrijden in Oudorp. Dus mocht je het interessant vinden, vanavond, althans het is ook morgen, maar vanavond begint het al om 7:00. Het wordt gehouden op het erf van de familie Voogd aan het Smalle Einde in Oudorp. En tijdens de avond worden trekkerbehendigheidswedstrijden gehouden. Toegang en deelname is gratis. Meer informatie is ook te vinden op Eiland Marketing. En ja, uiteindelijk dan morgen is dan de officiële 26e Oud-Dorpse Boerenlanddag. En de dag staat in het teken van de agrarische sector en omvat onder meer een markt met streek- en landbouwproducten, demonstraties, activiteiten voor kinderen en een tentoonstelling van authentieke tractoren. En dan vroeg ik me af, ken jij toevallig iemand die dus authentieke tractoren spaart?
0: Sorry, ik was even
1: ja.
0: Ik ken iemand in de Dirkstand, ja. Klopt.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Toevallig familie Baks?
0: Nee.
1: Oh, nee. Nee. Nou, ik ken dus de familie Baks. Oh. En die heeft twee van die echt hele gave, authentieke tractoren.
0: Dat is gaaf, ja.
1: Ja, maar wat voor hobby is dat eigenlijk? Vroeg me af.
0: Ja, dat vraag ik me dus ook al heel lang.
1: Ja, nee, dat is een serieuze vraag.
0: Ik denk dat de mensen, die mensen zijn techneuten. En die vinden dat leuk om een beetje zo'n oud ding.
1: Ja, maar hij ziet er ook super gaaf uit, hè? Ja, helemaal
0: zeker.
1: Mooi in de lak.
0: Want dat is het grappige ervan.
1: Hij loopt echt super.
0: Nou, weet je,
1: ik heb er geen verstand van, maar ik hoor hem wel toek. Dus ik denk dat is goed, maar.
0: Nou, ieder jaar is er wel zo'n tractoroptocht.
1: Ja.
0: En dan zit ik binnen. Aan de enkelring.
1: Ja, ja.
0: En dan hoor ik ze toch van een end aankomen. Dus het mag wat stiller allemaal, dames en heren.
1: Nee,
0: maar het loopt natuurlijk als een zonnetje. Maar het is wel luid allemaal.
1: Het is luid.
0: Dat oude
1: maar dat vinden sommige mensen van de radio
0: ook. Mooi. Zeker. Ja. Dat vinden ze ook, ja.
1: De Boerenlanddag duurt van 10 tot 4. Op de markt worden onder andere meer aardappelen, kalebassen, Oudorpse augurken, bloemen en kaas aangeboden. We hebben meer agendaberichten. Onder andere dat de hervormde gemeente in Nieuwetongen kinderspellen houdt. Ik zat even te twijfelen, kinderspelen en kinderspellen. Maar het klopt ook echt, kinderspellen bestaat. En dat is van 9 tot 2. Dat is een zomermarkt bij verenigingsgebouw Elim aan de Zuiddijk in Nieuwetongen. Bezoekers kunnen terecht voor onder meer een rommelmarkt, boeken, antiek bloemen, groenten, fruit, aardappelen, kleding en bakproducten. Ook zijn er verschillende eet- en drinkkramen met onder meer hamburgers, vis, friet, pannenkoeken, wafels, oliebollen en ijs. Nou, ik weet wel waar jij heen gaat morgen.
0: Zo, absoluut.
1: Morgen dus in Nieuwetongen de zomermarkt met kinderspellen van 9:00 ochtends tot 2:00. Nou, laten we even kijken naar volgende week, wat daarvoor te melden is. Ja, de laatste kletswandeling, die hebben we de vorige keer ook over gehad. Die is dan maandag. 8 september is een activiteit van inloophuis De Boei. Zeker het benoemen waardig. Want zij praten met kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten. Dus dat zijn lotgenoten die met elkaar kunnen praten.
0: Okay.
1: Over het verleden, maar ook over het heden. En dinsdag 8 september kan je daar terecht van 10 tot 1. Dan is er een inloopochtend in de plaats van een inloopavond of middag. Een kopje koffie of een gesprek met lotgenoten. En dat is aan de Binnenweg in Melissant deze keer. 'S middags, dan wordt er bezoek gebracht aan de Kruidenstee in Stad aan het Haringvliet. En hier bevindt zich een natuurtuin vol insecten, zoals wilde bijen, hommels en andere kleine dieren. Ook groeien er kruiden, wilde planten en diverse soorten heesters en bomen. En de Kruidenstee die is te vinden aan de Vrouwtjesweg in Stad aan het Haringvliet. Nou, je moet je wel even opgeven en dat kan via info@deboeigo.nl. Nou, er zijn natuurlijk veel meer agendaberichten. Die kan je zien op de website omroeparchipel.nl of de Omroep Archipel app.

0: Ja, je kent hem natuurlijk nog van You're Beautiful, Goodbye Lover, My Lover zelfs. Dit is de nieuwe van James Blunt en die heet Weight of It All. Je luistert naar Omroep Archipel, Archipel Actueel. Loop lekker door, geeft niet, gezellig.
1: Het is vrij inloop hier.
0: Het is inloop, hè? Het is vrijdag. De Vrij Mibo is begonnen hier bij Omroep Archipel. Tijdens ons programma. Je zal het altijd zien.
1: Volgens mij hebben we het zo ooit bewust opgezet.
0: Oh ja, dat was zo.
1: Dat,
0: ja,
1: was een,
0: nee, nee, ja. Dat is ook zo. En ik vind het buitengewoon gezellig.
1: Gezellig, absoluut.
0: En weer een nieuw gezicht erbij. Tenminste, een nieuw oud gezicht.
1: Ja.
0: Erik, zeg maar.
1: Erik Aukstoek.
0: Hij is er weer.
1: De omroepmedewerker van de week.
0: Ja, nee, we hadden hem al in de uitzending wat dat betreft. Maar tenminste, genoemd. Hallo Erik.
1: Erik, er is voor jou ook een borrel trouwens.
0: Ja, dat is voor jou. Je mag gewoon aanschuiven.
1: Ja. Niet alleen voor de redactieleden.
0: Ja, hij is verlegen.
1: Oh ja?
0: Ja, hij is heel verlegen.
1: De redactieleden hebben een mooi persbericht opgerakeld. Dat gaat over de nieuwe waterberging onder het parkeerterrein in Middelharnis. Het parkeerterrein bij de Plus.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat gaat op de schop. Niet helemaal, er blijft wel wat over. Maar ja, er wordt toch wel het een en ander daar gedaan. En in april 2027 moet het plaatsvinden. Deze berging moet bij flinke regenbuien tijdelijk het extra regenwater opvangen van de westelijke Achterweg. Het water stroomt dan van daken en straten naar de kelder, in plaats van het riool te overbelasten. De kelder houdt het water vast tijdens de plensbui en geeft het daarna langzaam af aan de bodem of het riool. En de gemeente verwacht dat dit overlast in de omgeving helpt te beperken. De westelijke Achterweg kampt al jaren met problemen als het flink regent. Door de lage ligging stroomt regenwater bij zware buien naar deze straat. Doordat het riool al dat water niet aan kan, stroomt het zelfs soms de woningen in. En om dit in Middelharnis te verhelpen, zijn in een aantal straten, zoals de Prins Bernhardlaan, de riolen al vergroot. Ook heeft de westelijke Achterweg inmiddels een gescheiden rioolsysteem, wat de situatie beter moet maken. Voor de aanleg van de waterberging moet een deel van het parkeerterrein onderaan de dijk tijdelijk worden afgesloten. Ongeveer de helft ervan blijft beschikbaar om te parkeren. Naast het aanleggen van de ondergrondse waterbergingskelder wordt ook de inrichting van het parkeerterrein bovengronds aangepakt en opnieuw ingericht. We blijven een beetje daar in de buurt, want donderdagmiddag, dat was gisteren, is de brandweer gealarmeerd voor een brand bij winkelcentrum De Diek. De melding kwam rond 1:15 binnen, waarna meerdere brandweereenheden uitrukten. Op de Westdijk, bij het dubbele gedeelte van De Diek, was een brandje ontstaan in het kozijn van een pand wat wordt verbouwd. Een omstander wist het brandje snel te blussen met 2 emmers water. Daar is een liedje van. En wist daarmee erg te voorkomen. De brandweer heeft bij aankomst het pand nog gecontroleerd met onder andere een warmtebeeldcamera.
0: Kijk.
1: Dat is een mooi spul, zeg, zo'n warmtebeeldcamera.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb dat eens een keer gehuurd.
0: Okay.
1: Voor niks, trouwens. Bij de gemeente. Dan kan je aanvragen.
0: Oh. Dan
1: kan je een warmtebeeldcamera een week gebruiken, geloof ik, uit mijn hoofd. En dan kan je dus kijken wat voor warmte er lekt uit je huis.
0: Oh.
1: En zeker straks weer, ja, als we naar de koudere periode gaan. Ja, nou, dan zet je verwarming aan. En dan kijk je bij de kieren van je raam en je deur of dat er warmte lekt.
0: En hoe was dat bij jou?
1: Ja, het ene was beter dan het andere. Mijn huis bestaat uit verschillende delen. Dus het ene lekt bijna niks. En het andere is of dat de deur open staat. Dus,
0: oh joh.
1: Dat is ook niet heel erg handig misschien.
0: En daar heb je wat aan gedaan nu?
1: Geprobeerd. Het is niet altijd heel makkelijk in een oud huis het op te lossen. Maar ik vond het wel interessant. En zeker voor de toekomst, als je nog meer wil doen. Dat je weet van, oké, daar moet je in ieder geval beginnen om aan te pakken.
0: Ja, precies.
1: Of dat er warmte lekt uit je huis. Okay. En nogmaals, ja, richting toch de komende periode tot het weer kouder gaat worden. Dan is het toch wel handig.
0: Dit is een AA-toptip, zou ik zeggen.
1: Gratis of niks.
0: En gratis of niks, dames en heren.
1: Hey, we gaan denk ik nog naar nieuwe muziek. Want ik zag je al in de computer neuzen.
0: Mm-hmm.
1: Na het muzikale gedeelte in deze uitzending van Archipel Actueel wil ik het nog hebben over iets heel wat anders. Namelijk de nieuwe puzzelrubriek.
0: Hoe? Cliffhanger.
1: Ja. Let's go.

0: Het is de nieuwe, jawel, van Miley Cyrus. Bass Persuaders. Nou ja, dat is zijde. Sam van jouw
1: weekendstem. Ja, we hebben hem weer aan de lijn.
0: Ja hoor. Als het goed is.
1: Ja, die is vanavond live.
0: Echt waar?
1: Op de radio. Oh. Sam, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Hallo, hallo. Hoe gaat het met jou?
2: Ja, lekker, lekker met jullie.
1: Ja, we zijn wat later gestart, zoals je begreep.
2: Ja, dat begreep ik al, ja.
1: Dus we gaan toch een stukje van jouw uitzendtijd snoepen, want zo lang moeten we wel compenseren, vind ik dan.
2: Oh ja, best prima, joh.
1: Kijk, dat is collega, ja.
2: Maar minimaal 5 over 7 op mijn plekje kan zitten.
1: Ah, precies, want tussen 7 en 9 heb jij jouw weekendstem. En wat ga je daarin doen?
2: Nou, ik ga sowieso vertellen dat het OV een landelijke staking heeft.
1: Oh ja, volgende week, hè?
2: Ja, is volgende week woensdag, ja. Dus dat, dat moet wel even onder de aandacht gebracht worden.
1: Heel goed.
2: Ja, jullie hebben het ook al een beetje behandeld. Maar brugklassers, die wennen snel.
1: En, gelukkig wel.
2: Ja, anders duurt het jaar wel heel lang, weet je.
1: Ja.
2: Facebook en Instagram, die worden minder verslavend. Hoe ze dat gaan doen, ja, dat weet het bedrijf Meta nog steeds niet. Maar ze gaan er in ieder geval steeds meer over bekendmaken. En Schotse hooglanders, die zorgen voor veel chaos. En natuurlijk hebben we ook muzikaal nieuws. Want ja, Miley Cyrus die komt alweer met een nieuw album.
1: Nou ja.
2: En Erwin, zij lijken wel bijna op elkaar ingespeeld. Je hebt net de nieuwe van Miley gedraaid, hè?
0: Nou ja, zeker. Zeker. Ja. En hoe vind je hem?
2: Ja, wel weer wat anders.
0: Lekker enthousiast ook.
1: Erwin zijn lekker enthousiast. Moeten we het turfsysteem weer gaan introduceren misschien?
0: Ja, daar moeten we nog eens even over nadenken, ja, om dat te doen.
1: Ja, van wat vind je van een plaat? En dat je de,
0: Maar Sam, hij doet me denken aan een ander nummer van Lady Gaga. Bad Romance. Dat had ik gelijk al. Moet je maar eens over nadenken en naar luisteren. Daar zit wat in.
2: Zal ik eens doen.
0: Ja, is goed.
2: Gaan ze over elkaar heen leggen, dan ga ik eens kijken.
0: Doe dat maar eens.
1: Hey Sam, als laatste, jij bent nog steeds in de race om Veronica over te nemen in een bepaald daggedeelte van de maand september, begreep ik.
2: Ja, zeker.
1: Je bent in de tweede ronde van de 3 rondes die er zijn, geloof ik. Hè? Dan mag jij de ochtendshow van Gerrit Ekdom overnemen.
2: Ja, dat klopt. Helemaal waar. En als ik deze ronde ook haal, dan speel ik op 11 september de finale.
1: Ja, want even samengevat, jij hebt in de eerste ronde een social media post moeten doen met heel veel likes krijgen. Nou, dat was zo gelukt. En de tweede ronde, wat heb je daarvoor moeten doen?
2: Ja, een demo heb ik moeten maken. Een soort, ik heb het intro van Radar Love vol moeten praten.
1: Ah.
0: Ja, dat ging goed. Ja? Ik heb hem gehoord.
1: Ik heb hem ook gehoord. Ja. Welke versie is het geworden? Want ik mocht ook kiezen. Ik mocht ook turven.
0: Jij mocht ook turven.
1: Ja, iedereen mocht turven, denk ik. Oh, ja. Ja, welke is het geworden, Sam?
2: Ja, ik heb geluisterd. Nummer 1.
1: Ah, kijk.
0: Jij ook. Jij ook nummer 1.
1: Jij was ook nummer 1.
0: Ik had ook nummer 1.
2: Daar hebben de meesten voor gekozen, hoor.
1: Nou, en die starten we nu even in. Oh, nee helaas.
2: Wel, ja, joh.
0: Maar het is leuk geweest. Ja, leuk, man.
2: Maar die heb ik doorgestuurd naar ze. Ja. En als ik het haal, dan mag ik op 11 september de finale spelen. En dan uiteindelijk op 18 september, dan is het de dag, zeg maar.
1: Ja. Nou, ik ben heel benieuwd, Sam. We duimen voor je. En bedankt veel voor deze update en heel veel succes vanavond in jouw weekendstem.
2: Thanks.
1: Ik had nog een mooie closer verwacht.
0: Nee, dat doen we nou. Ik was even bezig.
1: Oh, oké. Okay. Nee,
0: dat is een hele korte uitzending. Dus
2: wordt afkicken.
0: Ik moest die uitzending resetten.
1: Ja, nee, oké. Okay. Nou ja, dan niet.
0: Sorry.
1: Sam,
0: dag,
1: tot ziens. Doei. Nou, dan gaan we nog even door, want we hebben nog 3 minuten op de klok.
0: Ja.
1: Met de puzzelrubriek, want ik noemde het net al. Omroep Archipel die heeft een nieuwe website. En op die nieuwe website hebben we ook de puzzelrubriek. Heb jij hem al gedaan, Erwin?
0: Zeker.
1: Niet? Je bent niet zo'n puzzelaar.
0: Ik ben geen puzzelaar. Nee, dat moet ik ook eerlijk toegeven. Nee. Ja, helaas.
1: Hij is al een paar 100 keren ingevuld.
0: Oh,
1: en dat vind ik wel heel erg positief. Want dat was even de vraag van, nou, gaan we hier energie in steken om zoiets te ontwikkelen? En bij collega regionale omroepen, daar loopt het goed. Daar komen mensen vaak terug om even een puzzel in te vullen. Dus dachten we, nou ja, waarom zou dat ook niet kunnen op het eiland? En uiteindelijk is dat wel toch gebleken. Heel erg leuk, want je kan verschillende puzzels maken. Je kan de woordkraker doen, of de woordzoeker.
0: De woordzoeker.
1: Of gewoon een sudoku.
0: Ja.
1: Daar ben ik eigenlijk niet zo van.
0: Echt niet?
1: Nee, dat ik weet niet.
0: Of te moeilijk.
1: Dat denk ik. Ja, te hoog gegrepen op een of andere manier. Maar goed, dat is natuurlijk gewoon een algemene puzzel. Mm-hmm. Maar de woordkraker en de woordzoeker heeft ook echt met het eiland te maken.
0: Okay.
1: Als ik bijvoorbeeld nu naar de woordkraker ga, dan pak ik nou, bijvoorbeeld iets met een B. Nee, dat gaat te lang duren voor de uitzending. De woordzoeker. De woordzoeker. Ik moet bijvoorbeeld de woord zoeken. Ik heb 14 woorden. De tijd loopt dan ook. Dus ik ben nu bij die woordzoeker. De tijd is gelijk gaan lopen. Dus het is ook een soort van ja, een wedstrijdje. Mm-hmm. Dat je iedere keer een snellere tijd wil hebben. Nou, 8 huizen bijvoorbeeld. Dan moet ik 8 huizen gaan vinden. En die streep ik af. En uiteindelijk komt er dan weer wat leuks uit. Je bent niet echt een puzzelaar. Ik hoor het al, je bent super enthousiast.
0: Nou, ik vind het wel een hartstikke leuk idee. Ja, en ik vind het ook leuk dat mensen er geïnteresseerd in zijn.
1: Ja, voor de echte puzzelaars is het hartstikke leuk. Elke week op maandag komt er een nieuwe woordzoeker, een woordkraker en een sudoku. Elke maandag komt hij op de website of via de app. Dus je kan zelf kiezen hoe je hem wil hebben. En hij bewaart dus ook wat je hebt gedaan. En welke snelheid, et cetera, et cetera. Mochten mensen daar tips voor hebben, bijvoorbeeld, kan het verbeterd worden? Ook van harte welkom. Naast de persberichten die we graag ontvangen op redactie@omroeparchipel.nl. En je kan natuurlijk ook WhatsAppen. Ik wil nog eventjes naar het nieuws toe. We hadden het over de rivierkreeft gehad. We hebben het niet over de brugklasses gehad. Daar hebben we nog heel eventjes tijd voor. Er draait momenteel een reportage op televisie. En natuurlijk online kan je hem zien. Over de bruggers. Noemen ze tegenwoordig zo, hè? Bruggers.
0: Okay.
1: Vroeger werd je brugpieper genoemd.
0: Ja, brugpoeper.
1: Of brugsmurf en dat soort dingen. Ja. En dan zou het nu gewoon kort bruggers. Ja. Je bent ook brugger. Ja.
0: Klinkt beter.
1: De nieuwe leerlingen die hebben kennis gemaakt met elkaar en met hun school voordat de lessen uiteindelijk zijn begonnen. En onze collega Ron is op bezoek geweest en die heeft het een en ander daar vastgelegd op de film. Nou ja, op de chip, zoals het dan tegenwoordig is. Mm-hmm. En heeft daar ook wat bruggers gesproken.
0: En gezongen ook.
1: Wat zeg je, gezongen? Nee, dat is dan weer in de maandelijkse koorserie die we gaan doen.
0: Is ook leuk.
1: Die is helemaal gedaan. Die is al gestart bedoel ik. Maar die draait ook mee van de Blue Stock Singers. Die draait nu mee van de koorserie. Ja. Nou, volgende maand is er weer een ander koor.
0: Leuk, ja.
1: En zo gaan we heel het eiland rond om te kijken welke koren er zijn. Nou, dan zie ik dat er nog 20 seconden is op de klok. En dan is het toch alweer het einde van deze wat kortere uitzending van Archipel Actueel.
0: Inderdaad.
1: Bedankt weer, Erwin, voor deze steun en toeverlaat in deze barre tijden.
0: Zeker. En iedereen bedankt voor het luisteren.
1: Zeker.
0: En een goed weekend.
1: Goed weekend.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
7: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De georganiseerde misdaad is ook in Nederland een serieus probleem. Dat zei premier Jette vandaag op zijn wekelijkse persconferentie. Dat weten we al langer, maar de escalaties bijvoorbeeld in Overasselt drukt ons nog eens met de neus op de feiten, aldus Jette. Daarom moet Nederland alles op alles zetten in de bestrijding daarvan. Jette noemde de beelden waarop zwaar bewapende mannen door Overasselt trokken bijna surrealistisch. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben havenarbeiders gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. In Jalissos, op het Griekse eiland Rhodos, is een 69-jarige Nederlander overleden. De man werd tijdens het zwemmen onwel en werd bewusteloos uit zee gehaald, meldt de Telegraaf. Andere badgasten zagen dat de Nederlander in de problemen was geraakt en sloegen alarm. Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis, daar overleed hij. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur. Maar er is meer nodig voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Ina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren. wat het planbureau bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dit is Omroep.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu jouw weekendster.
2: En de muziek van One Direction. Dit is Kiss You.

0: Swift. And I knew it, I knew it.
1: Het is jouw weekend stem op Omroep Archipel. Ik wens je een hele goede avond. Mijn naam is Sam. Ik ben tot 9 uur bij je.
0: Met een lekkere muziekmix. Een muziek van Omovo, Stella, je hoort Felix J. nog, Daddy Yankee en de Saya Boys.

Jouw weekendstem dus, een nieuwe editie, een hele goede avond. Het is 7:08, lekker dat je erbij bent. En we zijn er weer tot 9:00 op de vrijdagavond om je weekend te starten. Hier bij de streekomroep van Goeree Overflakkee, Omroep Archipel dus. Met natuurlijk nieuwtjes, onder andere nieuws over muziek. En wat dat is, dat heeft namelijk alles te maken met Miley Cyrus. Miley Cyrus die heeft een nieuw album uitgebracht. Daar ga ik je wat dingen over vertellen. We draaien ook haar allernieuwste plaat. Het OV gaat landelijk staken. Dus alles wat jij moet weten erover ga ik je vertellen. De brugklassers wennen snel. Instagram en Facebook zijn minder verslavend. Daar gaan ze in ieder geval wat aan doen. En Schotse hooglanders zorgen voor chaos. En wat dat inhoudt hoor je allemaal zo meteen in dit uur en het volgende uur jouw weekendstem. De vrijdagavond van Omroep Archipel. Verder heb ik nog muziek voor je. Yves Berendsen, Tijmen komt je kant op. Ook Martino en Mart Hoogkamer. En verder in de tweede uur Acrees, James Blood, John Kumakroy, Bibi Rexha en Dermot Kennedy. Muziek nu.

0: Mart Hoogkamer, hartslag van de stad.
1: Herken jij het weggelaten woord? Geef het door en word de weekendster. Dit is... Zing hem zelf maar. Hé, hey, herken jij het weggelaten woord?
2: Sorry mama, maar die schoonzoon die komt even niet. Ik blijf voorlopig zelf.
1: Dit is... Zing hem zelf maar. Geef het door en word de weekendster.
0: En dat doorgeven dat kan via de Omroep Archipel app. App naar 0187-68-2630. En kom in de uitzending voor dat antwoord van Zing hem zelf maar. Dat kan natuurlijk ook via onze Instagram. Dat is jouw weekendstem. En dan stuur je gewoon een DM'tje naar ons account. Hè. Halen we het zo voor je binnen. Via WhatsApp kan je trouwens ook jouw antwoord inzingen. Zing lekker mee met Luna. En dan kom je vast en zeker op de radio. Bellen we je zo meteen om 20:15 terug. En dan mag jij je antwoord live vertellen op de radio. Dan maak je kans om in de volgende editie... de Zing hem zelf maar te bedenken. Dus als je dat nou heel graag wil... meld je zeker weten aan via de Omroep Archipel app... of check de website omroeparchipel.nl.
1: Wat speelt er? Wat draait er? Je hoort het hier. Jouw weekendstem.

0: Over Mono en After the Rain. Bij Omroep Archipel, lekker dat je erbij bent. Goed om je te horen. En ik ga je even een update geven. En als jij vaak met het OV rijdt, dan moet je even goed opletten. Want de landelijke staking is op 9 september. Want op woensdag wordt er in heel Nederland 24 uur lang gestaakt in het openbaar vervoer. Medewerkers leggen hun werk even neer vanwege een conflict over onder andere de arbeidsvoorwaarden. En dat betekent eigenlijk dat die dag voor veel treinen en bussen kunnen uitvallen. Als je naar school gaat, stage, werk of een afspraak hebt, houd dan rekening met vertraging of check je reis. Misschien moet je die dag een alternatief regelen. Dat zal dan sowieso wel waarschijnlijk. Want ja, als jouw bussen uitvallen, het is landelijk, dus er rijden totaal geen bussen. Dus vertraging heb je gewoon niet, je hebt gewoon geen vervoer. Daar komt het op neer. En daarvoor zijn wij hier bij je voor Omroep Archipel. En lekker dat je luistert, want als je luistert, ben je natuurlijk altijd op de hoogte hier bij de streekomroep van Goede Heuvel Plaqué. Nieuws zometeen meer en muziek van Stella Ilen, Felix Jane en Tiësto.
1: Van Suzanne en Freek

0: and simmer on where mine.
1: The summer that you were mine.
0: Bij je Omroep Archipel. Lekker dat je erbij bent. Zometeen het regio-nieuws.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws.
1: Arjan zit hier en hij praat je bij.
2: Dit is het belangrijkste streeknieuws van de afgelopen week. We beginnen in Oudetongen, waar de brandweerkazerne na een flinke renovatie opnieuw is geopend. De kazerne is gemoderniseerd en verduurzaamd tijdens de werkzaamheden aan de gemeentewerf. De brandweer maakt gebruik van een deel van het vernieuwde pand. De officiële heropening vond donderdagavond plaats. Daarmee beschikt Oudetongen weer over een vernieuwde brandweervoorziening. In Middelharnis moet er in de toekomst wateroverlast worden aangepakt met een nieuwe waterberging. Onder het parkeerterrein tussen de Nieuwstraat en het Kerkpad komt vanaf april volgend jaar een ondergrondse berging. Bij flinke regenbuien kan erin tijdelijk extra regenwater worden opgevangen. Dat water wordt daarna geleidelijk afgevoerd. Vooral de westelijke Achterweg heeft bij zware regen problemen met wateroverlast. De nieuwe voorziening moet helpen voorkomen dat het riool tijdens een flinke plensbui overbelast raakt. De Amerikaanse rivierkreeft wordt steeds vaker gezien op Goeree-Overflakkee. De dieren zijn onder andere gespot in Nieuwe Tongen, Den Bommel en Oude Tongen. Tot en met 2 september zijn dit jaar 13 officiële meldingen gedaan, tegenover 4 meldingen in dezelfde periode vorig jaar. De rivierkreeft komt oorspronkelijk niet uit Nederland en kan schade veroorzaken aan het watersysteem. Bestrijding blijkt ondertussen lastig. Voor veel jongeren begon deze week het nieuwe schooljaar. Op verschillende scholen op het eiland waren introductiedagen voor brugklasses. Onder meer bij de Prins Maurits, het RGO-college en de RGO-beroepscampus maakten nieuwe leerlingen kennis met hun school en met elkaar. Op het RGO-college was er een 2-daags introductieprogramma met activiteiten die ervoor moeten zorgen dat leerlingen elkaar snel leren kennen. En Robert Tieman, die eerder minister was, is deze week definitief aangesteld als gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Tieman gaat zich bezighouden binnen provinciebestuur, onder meer met financiën en stikstof. Hij krijgt de komende periode de kans om zijn stempel te drukken op het provinciale beleid. En dit was het belangrijkste streeknieuws van deze week. Meer nieuws en updates vind je natuurlijk online op onze sociale media of de website omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

Jorde Stemveld. Ja, het is mijn naamgenootje. En Rita Ora, follow me op de streekomroep van Goeree Overflakkee. Lekker dat je erbij bent. Ik ben hier meteen een disco aan het maken in de studio van Omroep Archipel. Zometeen hoor je nog wat meer over brugklassers die snel wennen aan hun nieuwe school. Ook Meta die Facebook wat minder verslavend gaat maken. En Instagram natuurlijk. Schotse hooglanders zorgen voor chaos op de weg. En Miley Cyrus komt alweer met een nieuwe album. Zometeen na het regionieuws. Of het regionieuws is al geweest. We gaan zometeen terug naar toen. En welke dat is hoor je zometeen na Swedish House Mafia. En Takes Heaven Takes Your Home. Bij Omroep Archipel. Connie Condens deed ook mee. Op de

0: Take Your Home. We gaan terug naar 1997 en het nummer Quiero van Julio Iglesias verscheen in 1976 en werd een mooi voorbeeld van een romantische plaat waarmee de Spaanse zanger internationaal bekend werd. Julio Iglesias die groeide in de jaren 70 uit tot een van de populairste Spaanse artiesten ter wereld en wist zijn warme stem een groot publiek te bereiken. En Quiero verscheen in een van zijn periodes waarin Iglesias steeds meer een succes buiten Spanje kreeg en het nummer in verschillende talen en optredens over heel de wereld kwam. En deze rustige melodie en romantische sfeer passen perfect bij de muziek van die tijd. Met zijn herkenbare stem en typische jaren 70 geluid groeide Julio Iglesias uit tot een van de artiesten die niet meer uit Spanje weg te denken is, maar ook in de rest van Europa veelvuldig op de radio te horen was.
1: Eindelijk vrijdag.
0: En dat is het zeker op de streekomroep van Goeree Overflakke. Hier bij Omroep Archipel komt de zomerse muziekje weer je kant op. Lekker dat je erbij bent. Dit is Julio Iglesias met Quiero.

pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer.

Ja, we blijven nog eventjes in de zomerse muziek op deze toch wel heftige vrijdagavond. Muziek komt je kant op van Daddy Yankee. Dit is Duda.

0: Op de streekomroep van Goede Overflakke, je hoorde Daddy Yankee. Goed dat je erbij bent op deze toch wel ja, wat koudere vrijdagavond dan we gewend zijn. In september merk je echt dat we richting die herfst toe gaan. En dan langzaam richting de winter, dan komt de lente alweer en dan is het alweer zomer. Goed dat je erbij bent. Ja, want brugklassers die wennen al snel aan hun nieuwe school. Voor veel brugklassers op Goede Overflakke is het even een weekje wennen. Op scholen zoals de RGO en de RGO Beroepscampus en de Prins Maurits zijn de introductiedagen georganiseerd. Ook bij mij op school. Ik heb deze week een excursie gehad in het Phoenix Museum in Rotterdam. Ook ben ik op het bedrijvenbezoek geweest bij MacArt. Ik maak voor één keer reclame. En ik heb gisteren een sportactiviteit gedaan op de Kralingse Pas in Rotterdam. Ik zit op het Grafisch Lyceum, echt een mediaschool. Is dat. Maar even terugkomen op Goede Overflakke. Tijdens die drie dagen leerden leerlingen elkaar beter kennen. En de school natuurlijk ook. Dus werd er onder andere een djembe les gespeeld en gemaakt. En kregen de brugklassers ook uitleg over over hoe ze bijvoorbeeld de magister gebruiken. En de lokale en de dagelijkse gangen van zaken. In het begin vinden veel leerlingen het toch best nog wel spannend. Maar volgens de scholen gaat dat er best wel snel over. Na een paar dagen hebben veel brugklassers al nieuwe vrienden gemaakt. En voelen ze zich een stuk meer op hun gemak. En dat had ik zelf ook hoor. Tuurlijk, het is spannend om voor de eerste keer naar een mbo-opleiding te gaan. Maar ging toch makkelijker dan ik dacht. Toch minder spanning. Komt zo meteen muziek van je aan van Coldplay.
1: Dit is jouw vrijdagavond. De lekkerste mix hoor je hier.

Vrijdagavond, de kickstart van je weekend. Bij Omroep Archipel draait jouw weekendstem de lekkerste hits. Omroep Archipel. 2 uur lang de ultieme kickstart. Met toffe spellen, de leukste nieuwtjes en natuurlijk de lekkerste weekendmuziek. Luister live op de radio, volg ons op Instagram en mis niets van jouw weekendstem.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogensbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu...

Het tweede uur, jouw weekendstem hier bij Omroep Archipel. Goed dat je erbij bent. Ik zit hier tot 9 uur voor je. Daarna DJ Elroy met de weekend minimix hierbij. De streekomroep van Goeree Overflakkee. Zometeen nieuws over... Nou, nieuws is het niet. Het is gewoon een klein feitje. Muziek waar je zwanger van wordt. Ja, dat is echt zo. Verder ga ik je in dit uur vertellen wat Meta gaat doen aan Instagram en Facebook om het minder verslavend te maken. Schotse hooglanders zorgen voor chaos op de weg. En komt het, hè? Miley Cyrus komt alweer met een nieuw album. Wat dat is verderop in dit uur. Dan gaan we nu naar de muziek waar je zwanger van wordt. Tenminste, dat zei Jan van Loo wel. Dus ik startte deze plaat in. Toen deed hij... Yeah. Bruno Mars, Leave the Door Open. Als je deze te hard draait, word je zwanger. Ja, dat vond ik zo goud. Dus Jan, deze is voor jou. Ja, joh. Toen zei hij in één keer op de zaterdagmiddag moesten we samen sport doen. Hij zegt van, als je deze te hard draait, dan word je zwanger. Bruno Mars, dit is Leave the Door Open.

Muziek van Bruno Mars. Zoals Jan zou zeggen, als je deze te hard draait, word je zwanger. Ja, daar kwam hij in één keer mee. Hoezo, weet ik ook niet. Hij vond het gewoon mooi, denk ik. Je luistert nog steeds naar jouw weekendstem. Het jongerenprogramma van... natuurlijk Omroep Archipel. Ja, en we vinden het leuk om van je te horen. Dus laat even weten wat jij doet op deze vrijdagavond. En wat je ervan vindt dat, nou ja goed, het OV landelijk staakt. Ga ik het met je hebben over dat Meta en Instagram en Facebook minder verslavend gaat maken voor tieners. En wat Instagram en Facebook worden mogelijk een stuk minder verslavend. Meta, het bedrijf achter de apps, die heeft in de Verenigde Staten een grote rechtszaak geschikt. En het bedrijf kan bijna, ja, daarbij maximaal 26,5 miljard dollar moeten betalen. En het Meta belooft dan met maatregelen te nemen om jongeren beter te beschermen. Nou, zo komen ze onder mindere strenge beperkingen rond het gebruik van social media. Jongeren moeten namelijk minder makkelijk blijven scrollen. Ook in Europa ligt Meta onder vuur. De Europese Commissie onderzoekt namelijk of Instagram en Facebook jongeren wel genoeg beschermen. Volgens de commissie kunnen jongeren en kinderen onder de 13 jaar nog steeds veel te makkelijk een account aanmaken. En als je dat dan een beetje gaat bekijken, is dat wel zo. Je kan wel heel gemakkelijk een Instagram account aanmaken. Dat kan namelijk binnen 10 seconden. En je hoeft er echt niet zo heel veel kennis voor te hebben. Dus aan de ene kant hebben ze een punt. En aan de andere kant denken wij, we draaien muziek van Michael Schoté. You

de bankzittertjes. Hier bij Omroep Archipel. Ja, we zijn een beetje in het Nederlandse, laten we zeggen, Nederlandse kwartiertje begonnen. Zometeen hoor je nog Flair door het oog van de nacht. En liefdesverdriet van Russo en Emma Heesters.

op openbare weg terecht. En ze liepen zelfs tegen het verkeer in. Automobilisten moesten daardoor flink opletten. En hun snelheid aanpassen om een botsing te voorkomen. De ontsnapte hooglanders trokken natuurlijk heel veel bekijks. Uiteindelijk konden de dieren weer worden vervangen en veilig teruggebracht naar het park worden gebracht. Voor de automobilisten was het dus even een bijzondere verkeerssituatie. Geen verkeersinformatie die dat allemaal kan melden. In plaats van een file door auto's stonden er ineens een paar enorme koeien op de weg. Dat je dat nog meemaakt op de snelweg, dat is toch best bijzonder, hè? We gaan door met muziek van Flair door het oog van de nacht. Hier bij Omroep Archipel. En zometeen Russo en Emma Heesters. Met natuurlijk...

0: heesters. Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. En de headlines komen van Arjan vandaan.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws.
0: Arjan zit hier en hij praat je bij.
2: Dit is het belangrijkste streeknieuws van de afgelopen week. We beginnen in Oudetongen, waar de brandweerkazerne na een flinke renovatie opnieuw is geopend. De kazerne is gemoderniseerd en verduurzaamd tijdens de werkzaamheden aan de gemeentewerf. De brandweer maakt gebruik van een deel van het vernieuwde pand. De officiële heropening vond donderdagavond plaats. Daarmee beschikt Oudetongen weer over een vernieuwde brandweervoorziening. In Middelharnis moet er in de toekomst wateroverlast worden aangepakt met een nieuwe waterberging. Onder het parkeerterrein tussen de Nieuwstraat en het Kerkenpad komt vanaf april volgend jaar een ondergrondse berging. Bij flinke regenbuien kan erin tijdelijk extra regenwater worden opgevangen. Dat water wordt daarna geleidelijk afgevoerd. Vooral de westelijke achterweg heeft bij zware regen problemen met wateroverlast. De nieuwe voorziening moet helpen voorkomen dat het riool tijdens een flinke plensbui overbelast raakt. De Amerikaanse rivierkreeft wordt steeds vaker gezien op Goeree-Overflakkee. De dieren zijn onder andere gespot in Nieuwe Tongen, Den Bommel en Oude Tongen. Tot en met 2 september zijn dit jaar 13 officiële meldingen gedaan, tegenover 4 meldingen in dezelfde periode vorig jaar. De rivierkreeft komt oorspronkelijk niet uit Nederland en kan schade veroorzaken aan het watersysteem. Bestrijding blijkt ondertussen lastig. Voor veel jongeren begon deze week het nieuwe schooljaar. Op verschillende scholen op het eiland waren introductiedagen voor brugklasses. Onder meer bij de Prins Maurits, het RGO-college en de RGO-beroepscampus maakten nieuwe leerlingen kennis met hun school en met elkaar. Op het RGO-college was er een 2-daags introductieprogramma met activiteiten die ervoor moeten zorgen dat leerlingen elkaar snel leren kennen. En Robert Tieman, die eerder minister was, is deze week definitief aangesteld als gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Tieman gaat zich bezighouden binnen provinciebestuur onder meer met financiën en stikstof. Hij krijgt de komende periode de kans om zijn stempel te drukken op het provinciale beleid. En dit was het belangrijkste streeknieuws van deze week. Meer nieuws en updates vind je natuurlijk online op onze sociale media of de website omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

Dankjewel weer voor je mix. En ja, echt een lekker toppie, man. Een goede weekendmix weer vanaf deze kant in ieder geval. Zometeen over kleine 6 minuten gaat DJ Elroy jouw weekend echt aan elkaar mixen. Met die weekend minimix, hè. Of met de weekend mix. Sorry, dit was de weekend minimix. Nog even als laatste, schoonzoon van Luna komt die kant op. Daarna hoor je nog Andy en Grammar, Maxingham, met The Thing I Love. En The Thing I Love is you!

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: De Adelaarstijger ligt helemaal klaar. Ja, voor de late avond. En de Walker Brothers, My Ship Is Coming In. Wat een geweldig nummer is dat uit 1966 alweer.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Jo, geweldig dat je erbij bent vanavond. Fijn. Ja, dat je mijn gezelschap houdt. Want op dit late uur heb ik mooie muziek voor je uitgekozen. En ik hoop dat je het een beetje prettig vindt allemaal aan het einde van de dag. En aan het einde van een week. En misschien voor sommige mensen alweer het begin van een nieuwe week. In de show vanavond. Lekkere muziek dus. En een paar interessante onderwerpen. We gaan zo meteen beginnen al met een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg zo aan het einde van de vakantieweken, hoe komt u tot rust? Want ja, misschien heb je de vakantie gebruikt om een rust te krijgen en ervan te genieten. Maar hoe doet u dat in het normale dagelijkse leven? Je hoort het straks hier in de show. Middags Dekkers gaat het hebben over de Boef. En heeft u een masker op of gaat het toch weer over iets anders? En we gaan praten met Jasper Niens. Zij tovert bamboe. Over om tot bouwmateriaal. Nou, dan kom ik er helemaal niet meer uit. Hè. Heb je dat weer op zo'n avond als vanavond. Mooie kunst dus. Dat allemaal in deze prettige aflevering van De Late Avond. Dus, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.

0: doet het komen aan. Helemaal niks aan de Wild Side hier bij de late avond. Maar Lou Reed deed het wel. Walk on the Wild Side uit 1973. Mooi. En The Times met Miss Grace. Een lekker disco nummertje. Goed, tijd voor onze reportage van Jeroen van Gent. Het was de afgelopen weken weer vakantietijd, dat hebben we allemaal gemerkt. En de vakantie is alweer zo'n beetje voorbij. Ons land probeerde zich te ontspannen, maar hoe doet u dat, hè? Want het land kan het wel doen, maar hoe doe je het zelf? Hoe komt u nou tot rust? Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u. En jawel hoor, daar zijn ze weer. Uw antwoorden.
1: Nederland is druk, Nederland is best vol. Alhoewel, iedereen kruipt ook wel een beetje bij elkaar. En dan is het best wel een heksenketel. En hoe komt u nou tot rust?
2: Goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio ook? Hoi. Ik ben van het radioprogramma met straatinterviews. Maar leuke, grappige vraag. Geen ellende. Mag ik dat proberen voor de grap?
3: Ik heb wel een kind wat...
2: Oh, toch wel? Oh.
3: Die moet ik wel even een beetje...
2: Oh, dat dacht ik al eventjes. Ja, hij gaat gewoon door.
3: Ja,
2: oh jee.
3: Gaat door.
2: Hij gaat de hoek om zelfs. Oh jee. Nee, ja, dat moet ik toch maar even afvragen.

0: Sorry. Ja,
1: oké. Okay. Misschien zo dan.
0: Ja, precies.
1: Dank.
0: Ja.
1: Hey.
0: Hoi.
1: Nog even doen, voor de grap. Straatinterviews. Man bij het hond vragen, weet je wel. Dus ik heb geen serieuze, geen wereldpolitiek en al dat soort dingen.
2: Oh ja, nee, dat is goed.
1: Nou, hoe komt u nou tot rust?
2: Ja, dat is een goeie. In het seizoen eigenlijk niet zo heel erg veel. Gelukkig kunnen we af en toe de zondagen wel vrij zijn. Er staan de meiden in de zaak.
1: Ja, want u werkt in de ijssalon, die ken je nou toevallig.
2: Ja, ja, bij Hemels.
1: Druk werk.
2: Ja, gewoon druk. De hele dag druk. Dus af en toe denk je wel eens, oh, ik wil ook op het terrasje zitten of lekker op de voetjes omhoog. Ja.
1: Hoe komt u tot rust? Is de vraag. Mits van toepassing, ja.
3: Nou, lekker relaxen. Ik hoef niet meer te werken.
1: Ah.
3: Dus vandaar dat ik mijn eigen gang kan gaan.
1: Ja, maar toch, als je werkt, dan kan het ook wel zo zijn dat je daar je rust in vindt. En als je thuis moet zitten.
3: Nou,
1: dan...
3: ik was timmerman en dan was je altijd zeer actief bezig. Dus dat was echt lichamelijk wel. Maar niet dat ik er echt moe van werd. Hoor.
1: Maar... positief moe.
3: Juist. Ja.
1: Maar nu, dus waar haalt er nu je rust uit? Hoe kun je dat samenvatten?
3: Ritje autorijden, geen drukke omgeving opzoeken, geen files, veel files zijn, dat vermijden we vaak.
1: En nog timmerwerk?
3: Heel af en toe, maar ik heb er geen zin meer in.
1: Privé timmerwerk.
3: Ja, maar ik heb er geen zin meer in.
1: Hoe komt u nou tot rust?
4: Oeh, dat is moeilijk.
1: Lukt dat?
4: Ik denk dat alle moeders wel herkennen dat je eigenlijk nooit rust hebt.
1: Hmm.
4: Ook al zit je op de bank en is het huis aan kant.
1: Moeilijk.
4: Ja.
1: Ja.
4: Je hebt altijd wat te doen.
1: Zijn er geen trucjes?
4: Ik vind het zelf heel moeilijk om tot rust te komen. Heel moeilijk. Dat is echt... ik denk dat ik dat eerder tot rust kom... als mijn kinderen bijvoorbeeld even bij opa en oma zijn. Dan wel.
1: Maar tenzij de lat te hoog legt, want ik moet helemaal relaxed zijn... kan ook halverwege zeggen van nou, ben voldoende tot rust gekomen. Zoiets. Een compromis?
4: Ja, dat kan, ja.
1: Wie weet, ja. Ik ben bijna psycholoog nu, maar dat is niet de bedoeling.
4: Nee, dat zou ook kunnen inderdaad.
1: Maar het lukt toch nog wel, of niet?
4: Jawel, dat wel.
1: Toch wel?
4: Ja.
1: Ik hoef me geen zorgen te maken, toch?
4: Nee. Okay. Je hebt momentjes.
5: Tot rust komen is gewoon zorgen dat je gewoon... vrede met jezelf kon vinden.
1: Ah, dat is een goeie.
5: Dat weet ik niet, maar je vraagt het aan me. Dus
1: ja.
5: Ik denk dat het is.
1: Ja, is het van toepassing?
5: Ja, wel. Ja, je moet vrede met jezelf hebben. Er zijn zoveel dingen in het leven waar ik de hele dag op leeg kan lopen. Maar op een gegeven moment denk ik, ja, ik kan er ook niet alles aan veranderen. Dus dingen zijn zoals ze zijn vaak.
1: U komt het tegen en dan schuift u het aan kant zo van...
5: Nou, niet aan kant, maar ik leer het wel accepteren. Je kunt natuurlijk je leven tegen alles vechten. Maar dat is ook tijdens je werkzaam leven. Je kunt tegen alles vechten. Maar er zijn dingen die je gewoon... Ja, die moet je accepteren. Daar is gewoon geen verandering in te brengen.
1: En dan er omheen lopen of zo?
5: Nou, nee. Je, soms kan je er wel eens lekker over praten. Dat geeft ook rust, hè? Ergens over praten, iets uitpraten. Dat geeft ook rust. En op een gegeven moment is het acceptatie. Het is een proces.
1: Dat werkt dus?
5: Dat werkt voor mij wel. Voor mij. Niet voor iedereen, maar voor mij wel.
2: Oh, lekker zitten op de bank met mijn voetjes omhoog.
1: Ja.
2: Ik wou dat ik dat kon. En dan hoop ik op een zonnetje. En heb ik een heel klein zwembadje in de tuin. En dan met een drijfmatje erin. En dan ga ik inliggen, net zoals de kinderen van de buren. En dan ga ik lekker liggen. En een hoedje op en niks doen.
1: Is dat iets wat u uit de jeugd meegenomen heeft van vroeger als kind? Dat niet mocht of zo?
2: Nee, maar het is gewoon even lekker. Gewoon lekker in de warmte en dan lekker even drijven in het water. Ik ben een waterrat. Alleen ik kan er niet zo van genieten in de zomer. Dus dan doe ik het op deze manier.
1: Nou, hartstikke te gek.
2: Ja, toch?
6: Af en toe een beetje in de tuin werken. En een beetje rondlopen. Gewoon hier een kletsplaatje maken.
1: Ja.
6: Ik ben heel druk geweest in de sport.
1: Dan weet u ook wel wat u moet doen om fit te blijven en zo bijvoorbeeld.
6: Ja, nou ja, lopen. Maar ik moet zeggen, na de vakantie dan komen er kilo's er ook aan. Dus dan ga je gewoon wat minder eten. Beetje wandelen, een beetje fietsen.
1: Maar jij voelt die discipline dat u zegt van, oh, ik moet niet zoveel naar binnen werken.
6: Nou, je ziet het, ik heb net een vestpakket gehaald. Dus alleen maar verse groenten.
1: Ja. Oké. Dus dat is gezond
6: beetje,
1: eten.
6: Beetje bewust leven.
1: Beetje bewust leven, juist. Ja. En dan komt de rust vanzelf.
6: Ja.
1: Hoe komt u tot rust?
7: Ook door sporten. En nu is het bijna weekend, hè? Dus vanavond gewoon lekker met vrienden en familie een drankje doen.
1: Drankje doen, een beetje kletsen.
7: Ja, dat soort dingen.
1: En sport, zei u ook?
7: Ja, dat ga ik morgenochtend. We doen elke ochtend beginnen met sporten. Maak je hoofd leeg, dan lekker de dag beginnen.
1: En hoe maakt u uw hoofd leeg? Welke sport? Even vragen hoor.
7: CrossFit.
1: Wat doet u daarvoor om tot rust te komen?
0: Nou, dat is wel een dingetje, want dat kan ik niet zo goed.
1: Nee. Dan vraag ik het de juiste persoon.
0: Ja. Als u tips hebt, ja. Geef ze graag.
1: U heeft er moeite mee? Dat lukt niet? Zou je niet zeggen. Ik zie het niet.
0: Nee, ik kan heel moeilijk mijn rust pakken.
1: Ja?
0: Ja. Bewust bij nadenken. Ik doe het wel.
1: Oh.
0: Maar ik moet het wel bewust doen.
1: Ik wou in gaan vullen van, u bent dan allemaal druk bezig en u neemt niet de tijd om even te gaan zitten of zo. Ik weet het niet.
0: Ja, ik ga wel zitten, maar dan dat moet ik echt bewust doen. Dus ik moet echt zeggen van, oké, ik heb nu dit gedaan, nu ga ik even zitten.
1: Ja. Nou, dan neemt u wel bewust rust, toch?
0: Ja.
1: En dan lukt dat wel, toch?
0: Kwartiertje, dat lukt wel, ja.
1: Oh.
0: Ja.
1: En eigenlijk deed u bij uzelf het zo langer moeten zijn?
0: Nou, dat zou wel eens lekker zijn, als ik me kon ontspannen, ja.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
0: Okay,
1: hartstikke bedankt voor de reactie.
0: Ja, graag
1: dank u wel. En rust toegewenst in de vakantie. Dank u wel.

Joe Dassin, hier in de show, hier in de late avond. Ik ga de titel niet uitspreken, want dan kom ik niet uit met mijn kwaliteit van Frans. Maar wel een lekker nummer van lang geleden in de show. Verder Laid Back en Bakerman. Speciaal verzoek voor Jeroen van Gent, want die vond het wel passen bij zijn reportage. En als Jeroen iets vraagt, dan geef je natuurlijk antwoord. Dat merk je ook aan de mensen op straat. Goed, over een paar minuten gaan we het hebben over de boef. Althans, we, columnist Midas Dekkers. Maar eerst nog iets van Enya. Dat gaat dan weer over muggen. De humming.

de boef. Vrouwen zijn lief. Mannen zijn stout. Dat is statistisch vastgesteld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden 10 maal zoveel mannen als vrouwen van misdrijven verdacht. En terecht, want er worden er ook 10 maal zoveel schuldig bevonden. Betrouwbaar zijn deze gegevens echter niet. Hoe zouden ze ook? Als er iets buiten de statistieken blijft, is het de misdaad wel die er immers juist op is ingesteld zich aan de waarneming te onttrekken. De statistieken liegen dus zelf. Maar 10 maal zoveel boze mannen als boze vrouwen, dat verschil is zo groot, dat moet echt zijn. Het rust dan ook op een biologisch fundament. Op hormonen. Dat blijkt eenvoudig uit een proef. Neem 10 jongetjes. Of 100, of liefst 1000. Kastreer er 5. Of 50, of liefst 500. De overigen laat u intact. Wacht 20 jaar en vraag dan ieder strafblad op. De ontmande mannen zullen het minst op een kerfstok hebben. Kastreren verbraaft. Daarom tref je in de beklaagdenbank zo zelden mannen met een piepstem aan. Echte boeven hebben lage stemmen. Luister maar naar de tegenstanders van James Bond en Indiana Jones. Of kijk in de wei. Daar zie je ossen die goedmoedig karren zeulen en zich sinds hun kleine ingreep aan een rode lap weinig meer gelegen laten liggen. Met hun zaadstreng is de toevoer van hormonen afgesneden en hierin zit hem bij de man het temperament, de agressie, het kwaad, de kneep. En bij de vrouw? Daar zit het hem net zo. Alleen is dat nog gemakkelijker vast te stellen, want bij vrouwen is geen castratie nodig om de hormoonspiegel te veranderen. Die wisselt vanzelf, in een cyclus van 4 weken. Slechts 3 van de 4 weken zijn vrouwen gesteld. In de 4e week liggen de hormonen overhoop. Daar kan het lichaam niet goed tegen. Pubers krijgen er puistjes van, middelbare vrouwen vliegen ervan op, racepaarden gaan er harder van draven. De meeste vrouwen worden er ongesteld van. En ongesteld maakt onbemind. Veel verschijnselen zijn bekend. De beroemde seksuoloog von Kraft-Ebing noemt prikkelbaarheid, aanvallen van melancholie en angstgevoelens, maar ook problemen bij de omgang met de echtgenoot of andere gezinsleden en trek in sterke drank. Leidt dit kwaad tot erger? Ja, het leidt. Lombroso stelde al vast dat van een groep van 80 vrouwen die zich tegen arrestatie verzetten, er 71 ongesteld waren. En volgens Schudden, die veel als deskundige voor de rechtbank optrad, zijn vrijwel alle winkeldiefeggers het. Deze gegevens zijn keer op keer bevestigd. Winkeliers, wacht u voor ongestelde bijstandmoeders. Gevangenisdirecteuren dienen eveneens de kalender bij te houden, want van de geweldmisdrijven in vrouwengevangenissen wordt 62% bedreven in die 1e week op de 4, waarin de vrouwen dus 62 gedeeld door 25 is 2,5 maal zo link zijn. De grootste gevaren lopen echter man en kinderen, gewoon thuis. Een vrouw mag dan verliezen als het op geweld aankomt. In de keuken is ze oppermachtig. Daar kan ze knoeien met het eten naar hartelust. Man en kind zijn er weerloos in haar handen. Net als de baby in de wieg, de zieke in het bed, de slaperige op de trap met het losse roetje. Hormonen in het huishouden, dat is zoiets als alcohol bij snelverkeer. Vaders en zonen, houdt moeder op tijd in de gaten. Jongens, laat je niet verlakken door de Donald Duck. De zware meisjes, daar draait het om.

Een regenachtig lied na weken van droogte, dat kunnen we ook alweer hebben. Hoewel, afgelopen week heen, dat was ook weer lekker wat vochtiger en de dagen daarvoor, dus... een prachtige, natuurlijk, van Wendy Moten, Come Out in the Rain. En Angela Groothuizen met Rozengeur, wat een ontroerend lied is dat. Je hoort het allemaal hier in de late avond. Het gaat richting het einde van de show. En we hebben toch nog een prachtig onderwerp voor je. Want we gaan straks praten met Jasper Niens. Hij is kunstenaar en onderzoeker. En hij doet in bamboe. Maar wat doet hij allemaal in zijn workshop met bamboe? Je hoort het zo meteen. Naar Bob Dylan en deze legendarische Lay, Lady Lay.

while. Until the break of day, let me see you make 'em smile.

0: Ik ga praten met Jasper Nienz. Hij is in de studio, kunstenaar en onderzoeker bij je. Jasper, welkom.
1: Ja, dankjewel. Ja. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, je tovert bamboe om tot bouwmateriaal.
1: Ja, klopt.
0: Dat vergt wat uitleg, denk ik. Want bamboe is niet een speciaal Nederlands bouwmateriaal, toch?
1: Nee, klopt. Ik ben ooit in de Filipijnen terecht geraakt. Ik ben kunstenaar. Mm-hmm. En als kunstenaar ben ik gewend om te bouwen met de materialen die we hier in Nederland hebben. En daar heb ik een soort bouwmethode voor ontwikkeld om die materialen aan elkaar te zetten. En toen ik in de Filipijnen was, moest ik toch op een andere manier gaan denken. En daar heb ik eigenlijk bamboe ontdekt als materiaal. Mm-hmm. Het probleem daarbij was van, ja, hoe bouw je daarmee? En de traditionele manier om met bamboe te bouwen is eigenlijk, ja, je gaat eigenlijk een soort materialen gebruiken zodat je de bamboestaven kan omwikkelen. En ik was op zoek naar een methode om iets sneller mee te kunnen gaan bouwen, maar ook vooral preciezer.
0: Ja, je bent ook een soort uitvinder.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Dat zegt mijn moeder tenminste wel, ja.
0: Ja, ja. Bamboe, dat kennen we in Nederland ook. Een woekerende plant, volgens mij. En met veel blad en zo. Maar ik zie ook, als je zegt bouwen ermee, dan zie ik ook dikke staven vormen.
1: Ja, klopt. Ja, die bamboe die zo dik wordt, die heb je niet in Nederland natuurlijk.
0: Nee.
1: Dat groeit hier niet. En bamboe is op te delen in een woekerende plant en een solitaire plant. Dus mm-hmm. Dat zijn ook de conceptie in Nederland is natuurlijk, nou, het woekert mijn tuin uit.
0: Ja,
1: dat is nou net
0: dat
1: het woekerende type.
0: Dat hoor ik van
1: type.
0: Mensen tenminste, ja.
1: Ja, maar die hele wat grotere diameters, die vind je vooral rond de tropen. Mm-hmm. En dat wordt daar natuurlijk gebruikt als bouwmateriaal voor, ook voor de armen. Ja. Die perceptie, die probeer ik ook een beetje te kantelen. Daar lokaal en hier in Nederland om het in te brengen als bouwmateriaal, als vervanger voor bijvoorbeeld hout.
0: Dan zouden we het moeten importeren.
1: Dan
0: of gebeurt dat al?
1: Ja. Ja. En het liefst met een zeilschip. Dan houden we het nog een beetje CO2-neutraal.
0: Ja, dat is wat je eigenlijk wil. Zo min mogelijk afvalstoffen hebben en zo, zodat het de wereld er een beetje beter uit komt te zien.
1: Ja, precies. Ja, ja. Als je het vergelijkt met hout, dan hout doet er best lang over om natuurlijk gekapt te kunnen worden. En om dat duurzaam te kunnen doen, heb je natuurlijk wel productiebossen. Vooral in Scandinavië en dat soort landen, maar bamboe heeft het mooie gegeven dat het binnen 5 jaar al is volgroeid. En bamboe is eigenlijk een soort wortel, die zit in de grond. En daar zitten al die bamboestaafjes eigenlijk helemaal opeengeklapt als een soort ingedrukte telescoopjes. Ja. Die zijn er allemaal al. En als je dat binnen 5 jaar is het helemaal vergroeid en verhard. En als je dat dan gaat kappen en dan maximaal 80% van zijn wortel, dan blijft die wortel gewoon doorleven. En dan kan je eindeloos eigenlijk doorkappen bij dezelfde wortel.
0: Ja, want dan komen er weer nieuwe scheuten uit. En
1: precies,
0: die zijn weer bruikbaar als bouwmateriaal.
1: Ja, dus dan gaat die een hele tijd mee.
0: Ja, ja. Dat is meer dan een boom. Want die moet 20 jaar groeien voordat hij een beetje stevig is om ook als bouwmateriaal te gebruiken.
1: Precies, ja. En dan is het natuurlijk wel ander materiaal. Bamboe heeft een iets andere structuur. Het is eigenlijk ook een gras, geen hout. Mm-hmm. Maar het verhoudt zich wel.
0: Ja.
1: Het is gedurende die laatste 2 jaar voordat je hem kapt, dan verhoudt dat materiaal zich. En dan wordt het harder. En dan kan je het verwerken. Eigenlijk een beetje zoals hout ook verwerkt
0: wordt. Je bouwt daarmee in de Filipijnen.
1: Klopt, ja.
0: Dat is een heel verhaal apart hoe je daar terecht bent gekomen. Daar komen we misschien nog een andere keer op terug.
1: Ja,
0: maar in ieder geval, en is dat dan hout wat daar groeit? Of wordt dat ook weer geïmporteerd daar?
1: Het hout van
0: De bamboe.
1: De bamboe, ja, dat groeit daar. Ja.
0: Dat groeit daar, ja. En dat is zoveel dat dat bruikbaar is voor bouwmateriaal.
1: Ja, dat is vrij veel. En wat ook wel, wat ik zelf interessant vind, de Filipijnen is een exportland op het gebied van bananen en ananas. Maar dat zijn monoculturen en die hebben het hele landschap best wel opgebruikt. Plus dat er een ziekte zit in de bananenplant, dat heet de Panama-ziekte.
0: Okay.
1: Dus die plantages die er staan, die zijn eigenlijk niet meer levensvatbaar. Die banaan die groeit er niet meer. En die grond is heel erg verschraald daardoor en vol met chemicaliën. En bamboe, dat is een beetje een zuiverende plant, dus die groeit daar heel goed.
0: Okay, en die zuivert ook de grond dan door?
1: Ja, en die kan dan weer eigenlijk de grond weer een beetje herstellen. Ja. En tegelijkertijd is het een alternatief voor banaan.
0: Ja, ja.
1: Dus... Nou ja, de infrastructuur voor de bananen ligt er al. Dus de vrachtwagenwegen, die zijn er al.
0: Ja.
1: Dus de bamboe kan eigenlijk zo mee in die logistiek.
0: Ja, want je wil het ook hier gaan gebruiken dus.
1: Dat hoop ik wel, dat het zou kunnen, ja. Want ja, ja. Er is nu heel veel aandacht voor houtbouw in Europa, omdat het duurzamer is.
0: Ja.
1: En ik denk dat kan ook heel goed met bamboe, omdat het eigenlijk nog beter is voor het klimaat.
0: Ja, ja, maar dan moet het wel geïmporteerd worden.
1: Moet het wel geïmporteerd worden.
0: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat mensen denken, ja, hoe zit dat dan precies? Heb je iets in de sociale media waar mensen iets kunnen zien wat je van plan bent om te gaan doen? Of wat je al gedaan hebt misschien?
1: Ja, we hebben natuurlijk onze website.
0: Ja.
1: Dat is impossibleprojects.net.
0: Mm-hmm.
1: Die gaan we wel even bijwerken, zeg ik er alvast bij.
0: Ja. Maar er is wel wat te zien.
1: Er is wat te zien en we zitten ook op Instagram.
0: Ja, ja.
1: Ja, zeker.
0: Dus als je zoekt op dezelfde zoekterm, dan kom je daar ook.
1: Ik denk als je al zoekt op Jasper Niens, dan vind je al wat
0: vind
1: online.
0: Oké. Dat is in ieder geval duidelijk. Dan dank ik Jasper Niens voor zijn mooie verhaal. Het duurt nog even voordat het hier in Nederland zover is, maar er wordt hard aan gewerkt. En heel veel succes met dat harde werken wat je doet.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer aan de late avond. Fijn, mooi gesprek. Tijd om afscheid te nemen. Het is mooi geweest voor vandaag. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier zoals gebruikelijk Norbert Ketting. Ook weer met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Prachtige dromen, rustige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede wacht. Tot het sluit van de show. The Doors met Ships en Sails. Heel bijzonder. Fijne nacht.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijkertijd zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja,
2: was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogensbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt